0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukisch.
1: Boelischach, ik chach en dukisch, de ihischkeliocht, de quischchali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion. Rira.

0: Harne lachen chlor, ben met de geestdag le kjolne gartig geochien en hunger o guan en nacht agus ben met de dieru kjolne herden agus kjolne gaelge er nu, maar is kert, maar is kor, maar is kui, baby. Tich nies on shot en nisch dierdag a gorde wel, ben met de geestdag le somber, agus le manikul erden nach anti de fool galua, achter de geetel shi is shochog of a leerdag hoor ketme, askale, agus e kasa comes and goes.
1: Radio Re-Raw.

no beter. Vandoor daar Femi, met Nobo. Je moet geloven, kent al een acht en nooit Rijkling, Arish, Lest en Gelik. Ever. Afijn, schacht en taft en show, Ariana Grande. Hate that I made you love me.